0: 3 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Porsche. Groot Radio.
1: 4 uur. Nieuws. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaagservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders, dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Wakker worden met William.

0: Fleming, Amsterdam. Fris en modern blijft meteen hangen. De track werd een grote hit dankzij die herkenbare Nederlandse sound. Goedemorgen, dit is Wakker Worden met William. Hier zijn Suzanne en Freek met het nummer Kwijt. Warme pop, zachte binnenkomer.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

helder en herkenbaar, mooi in balans. Geschreven tijdens een drukke tour en veel onderweg. Het duo begon met covers op Facebook en werd daar ontdekt.

uplifting en ritmische, typische Sigan-sound, geïnspireerd door zijn vrouw tijdens zijn tour, stond wereldwijd in tientallen hitlijsten tegelijk. Van 10 tot 11 uur, jongbelegen informatie, programma voor senioren. Om 11 uur tot 12 uur, een Poco Jacko met 1 uur klassieke muziek. Om 12 uur tot 4 uur non-stop muziek. Van 4 uur tot 5 uur, twee stemmingen.

moeilijke tijd. Dat was Maan met het prachtige nummer Het Leven. Positief en helder, fijne toon. Gaat over genieten van de kleine momenten. Maan won haar eerste talentenshow op haar 18e. Hier is Pink met Trustful. Internationale power.

wat een krachtige nummer. Een uplifting vol drive. Gaat over durven springen in het onbekende. Pink staat bekend om haar acrobatische live shows. Snelle, small verliefd, luchtige pop, een vrolijke

tweede klas, aan voor VWO. Mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Coldplay met Adventure a Lifetime. Dansbaar, vrolijk, positief. Het album kreeg bewust een zonnige sound. De videoclip bevat volledig CGI-apen die dansen.

uptempo en fris en sterke productie. Gaat over vrijheid en loslaten. Dua Lipa begon ooit als model. Hier is Avicii, The Nights. Warme klassieken, altijd goed.

0: positief en herkenbaar. Mooie kleur, een ode aan zijn vader. Een van zijn meest gestreamde nummers ooit.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

Monday, Hard to Say Goodbye. Warm, herkenbaar, sterke vibe. Het gaat over loslaten en verder gaan. Het begon ooit als schoolproject op de Hermans Brood Academie. Yeah. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Pure feel-good, meteen een glimlach.

Dansbaar, positief, super herkenbaar. Gemaakt voor de film The Trolls. Wonnen een Grammy voor de beste soundtracks. Chef Special met Afraid of the Dark.

waar een band staat, ligt de emotie. Hoopvol en warm en mooi opgebouwd. Gaat over vertrouwen en hoop. Ze traden op de Tonight Show met Jimmy Fallon.

Crisscross Amsterdam, Stay Never Leave. Moderne pop, strak geproduceerd. Uptempo en vrolijk popsound. Samenwerking met meerdere producers. KK begon als DJ-collectief in Amsterdam. One Republic, I Ain't Worried. Zomerse pop, luchtige.

zomers licht en positief. Bekend van de Top Gun Maverick. Ryan Tedder schreef ook hits voor Beyoncé en Adele. Kensington Sowie. Warme rockpop en sterke Nederlandse sound.

krachtig en emotioneel een mooie dynamiek. Gaat over spijt en reflectie. Meerdere keren een uitverkochte Ziggo Dome.

James Bay, Hold Back the River. Warme, emotionele pop. Rustig en instants mooie opbouw. Gaat over het missen van belangrijke mensen. En hij begon als straatmuziek. Bedankt voor het luisteren. Dat was Wakker Worden met William. En ik wens jullie een hele fijne zondagmiddag. Volgende week zondag ben ik te beluisteren bij Flow Radio op 96 FM.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesports.
2: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesports.
3: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
2: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Weekblad de Hilverboden. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, de Hilverbode.
4: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: Henk Baars.
2: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
0: 10 uur. Nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyad ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio.
7: Met nu Jong Beleefd.

te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Jong Belegen. Non-stop met muziekproducties uit eigen land.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

ik spijt gehad dat ik jou toen heb ontmoet. Nee, nooit heb ik spijt gehad. Samen hebben wij het goed.

0: Dit jaar gaan de ballen weer vallen. Elke zondag in november speel je met Flow Radio en de Pezerikken de Radio Bingo. Heb je bingo, dan bel je de uitzending.
1: Wat moet er allemaal gebeuren?
2: Nou, Corrie, jij belt niet zomaar voor de gezelligheid, toch?
1: Nee.
2: Jij hebt prijs.
1: Ja, ik heb prijs. Ja, de volle kaart.
2: De volle kaart?
0: En is je bingo goed, dan komen de prijzen naar je toe. Meespelen? Koop je loten bij de voorverkoopadressen of online op deradiobingo.nl. Win die geweldige prijzenpakketten. En op de laatste zondag extra prijzen in de Superbingo. De

0: Goeiendag, blij dat je erbij bent. Ik wou het hier eens even hebben over de veranderingen in ons wereld op gebied van gezag en zo. Wel, je gaat als klein jong te luisteren naar ons oude lui. En als je dat niet denkt, dan krijg je op je kloten. Er vielen bestraffende woorden en klappen. Dat waren niet goed. Wij hadden schrik van de juffrouw en de mister, van de frater en de non. En ook dat waren wijd van goed. Wij hadden wezen van de pastoor, de kapeloon, de politie en de burgemeester. En dat waren heel anders als nou. Wij wisten wel waar we ons eigen aan te houden aan. Tegenwoordig zijn er veel jongen die meer naar het telefoontje luisteren als naar de ouders. Dat is wijd mis. In het onderwijs is vandaag de dag veel meer vrijheid voor de jong. Dat is goed, zolang als er wederzijds respect is tussen de leraar en de leerling. De kerk heeft op gebied van gezag heel veel afgedaan. En de hen die geestelijke dik onder aange te danken. Vroeger hadden de bestuurders op een dorp het gelijk voor het zeggen. En hoe het volk over hun docht blijkt uit de uitspraak: het groot geneuk heeft het alt voor het zeggen.
1: Weet u wat dat woord betekent?
0: Het groot geneuk heeft het alt voor het zeggen.
1: Stuur uw oplossing naar info@erfgoedbrabant.nl of naar Erfgoed Brabant postbus 1325 5200 Bernard Johan in Den Bosch, onder vermelding van bij wijze van. De opgave van 2 weken geleden:
2: schreeuwen. Schreeuwen lijkt veel op het Nederlandse schreeuwen, maar het heeft een andere betekenis. Schreeuwen is namelijk huilen. In heel Noord-Brabant vind je dit woord terug in die betekenis, in allerlei varianten. Zo hoor je in West-Brabant schreeuwen, rond Tilburg schreeuwen en in de Kempen schrouwen. In de meierij heb je dan ook nog schreeuwen en in het land van Kuik schrouwen. Omdat de betekenis van die woorden verwacht kan worden met het Nederlandse schreeuwen, hoor je tegenwoordig ook wel huilen, huilen en varianten daarop. Oorspronkelijk was huilen alleen wat dieren doen. Voor het verwante woord to howl in het Engels geldt dat nog steeds.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goirle.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: 11 uur. Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu een Poco Jacco.

Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Kees Michels die deze ochtend wederom de techniek verzorgt. Deze ochtend ben ik begonnen met het heerlijke melancholische tweede deel, het Allegro con Grazia uit Tchaikovsky's zesde symfonie, bijgenaamd de symfonie pathetiek. Niet alleen melancholie, maar ook tederheid en sierlijkheid. Je luisterde naar de Wiener Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Dirigent von Karajan heeft deze symfonie minimaal 3 keer vastgelegd op plaat. In ieder geval 2 maal met de Berliner Philharmoniker, zijn eigen orkest, en dus ook met de Wiener, waar hij een graag geziene gastdirigent was. Een sprong nu naar andere muziek, en zeker een andere muziekstijl. We laten de Russische romantiek los en gaan naar de verfijnde Franse muziekwereld van Henri Thomazy. Thomazy werd in Marseille geboren en is in Frankrijk geen onbekend componist. Hij won de Prix de Rome en schreef voor tal van bezettingen. Het werkje dat ik je nu ga laten horen is getiteld Concerto Champêtre uit 1938 voor fagot, klarinet en hobo. Het zijn 5 korte deeltjes en de uitvoerende zijn Gilbert Audin op fagot, Paul Meyer op klarinet en François Meyer op hobo.

0: Ik ga je nu 3 delen uit de West Side Story van componist-dirigent Leonard Bernstein laten horen. Wie kent niet het liedje Maria of Tonight? Maar wat ik je nu laat horen is iets minder bekend, maar Bernstein ten voeten uit. Hoe die man ritmisch combineert, het is echt ongekend. Collega-dirigent John Elliott Gardner zei eens over Bernstein dat die man meer ritme in zijn linkerpink had dan alle dirigenten bij elkaar. Oordeel zelf nadat je de jazzsong Something's Coming en Cool hebt gehoord. Je hoort een gelegenheidsorkest onder leiding van Bernstein zelf, met als soliste Kurt Ullman, die zingt de jazzsong, Ansel Elgort, die zingt Something's Coming, en Ansel Elgort en Mike Feist zingen Cool.
1: Against the sharks, we need every man we got. Tony don't belong anymore.
2: Cut it, action boy. I and Tony started the Jets.
1: Well, he acts like you don't want to belong. Who wouldn't want to belong to the Jets? Tony ain't been with us for over a month.
2: What about that day we clobbered the Emeralds?
3: Which we couldn't have done without Tony.
1: He saved my other loving neck.
2: Right. He's always...

0: Pauw.
1: Na de opzwepende muziek uit de West Side Story naar een grappig werk voor blaasquintet van de Weense componist Alexander Zemlinsky. Zijn humoresk uit 1939. Een optimistisch werk in een repertoire van overwegend donkere composities, gecomponeerd een paar jaar voor zijn dood.

Aan het begin van deze uitzending kon je luisteren naar het tweede deel uit Tchaikovsky's zesde symfonie. En nu laat ik je het speelse, virtuose en bombastische derde deel horen. Het Allegro molto vivace. Wederom uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Het is van dezelfde plaatopname.

Tot slot van deze uitzending ga je luisteren naar een suite uit de musical Cats met muziek van Andrew Lloyd Webber. Dit speciaal voor mijn vader die vandaag 82 mag worden. Pa, proficiat. Je hoort de WDR Funkhausorkester onder leiding van Rasmus Bouwman. Dank voor het luisteren en een fijne zondag verder.

0: Ook dit jaar gaan de ballen weer vallen. Elke zondag in november.
1: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
1: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: 12 uur. Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
6: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
7: Papa, De Hilverbode.
6: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, de Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
5: 3 uur. Nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In een straat in Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit, is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baarn. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu tweestemmig.

0: Ja, dat had jij niet verwacht.
1: Nee, die had ik niet verwacht, nee.
0: Ik ja, het is wel zo, hè?
1: Ja, het is wel zo, ja.
0: Ja, ons Marleen is jarig. En dan gaan we dus vieren, ook op Flow Radio, hè?
1: Ja, ja, blijkbaar. Ik dacht, ik kies gewoon wel leuke liedjes uit die ik zelf heel leuk vind vandaag. Ja, dat,
0: ik zag het al aan de luister. Ik denk, nou, dat moet een bijzondere dag zijn.
1: Ja.
0: Ja, want wij begonnen deze uitzending 11 oktober, jouw verjaardag,
1: ja,
0: met Jason Mraz.
1: Ja.
0: Dus kijk, vandaag een keer geen Billy Joel, maar deze van Rob Ronalds, lang zal ze leven.
1: Rob Ronalds?
0: Ja, ken je die?
1: Nee, nee.
0: Ja, die draaien we altijd als je met jarig is. Dan komt Rob uit de kast.
1: Nou ja, dankjewel.
0: Nou, alsjeblieft, Marleen, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Ik vraag niet hoe oud je wordt, nee, want dat mag niet, hè? Toch,
1: nee,
0: zeggen ze
1: dat
0: altijd.
1: Maakt het niet uit.
0: Uit beleefdheid, ja.
1: Ja.
0: Ja, en de volgende die is ook speciaal voor jou, dat weet ik nog.
1: Ja, dat is van vroeger.
0: Die kwam regelmatig voorbij, deze.
1: Mijn lievelingsliedje van vroeger.
0: Depeche Mode, en?
1: Enjoy the Silence.
0: Nou, dat gaan we even niet doen dit uur dan, hè?

0: vind ik goed dat jij deze plaat altijd het liedje van de prins.
1: Ja, want die liep in de clip rond, toch?
0: Ja, op een paard, geloof ik.
1: Op een paard, hè? Ja.
0: Ja, ja, in de clip was hij zichtbaar. Ja. Ik geloof dat hij zanger was toen de tijd van Depeche Mode, maar ik weet niet meer zeker.
1: Oh, ja, ik lees nu ook, de beelden zijn geïnspireerd op de kleine prins.
0: Oké, okay. Nou,
1: hij kleedt als een koning door verschillende landschappen met een stoel en af en toe gaat hij zitten.
0: Ja, ja.
1: En een paard, inderdaad, ja.
0: Ja. Nou.
1: Ja, en dit is een van mijn lievelingsliedjes op dit moment.
0: Somber.
1: En My Body Isn't Ready.

0: Ja, laatste nieuwe single van Somber and My Body Isn't Ready.
1: Ja, die maakt toch wel leuke muziek.
0: Ja, dat maakt zeker leuke muziek, ja. Ja, vandaag zomer op jouw verjaardag komt hij voorbij op Flow Radio. En de volgende is ook een favoriete van jou? Of is dat een bruggetje van de vorige plaat? My Body Isn't Ready, ja. En dan krijgen we pijnstiller, ja. Of niet?
1: Nou ja, ik dacht ik kan wel heel de lijst alleen met mijn favoriete liedje neerzetten. Maar dan, ik dacht ik doe er zo een paar in. En deze is afgelopen week volgens mij nieuw uitgekomen.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En dus ik dacht, nou, die kunnen we wel eens draaien als duet van deze week.
0: Het is de?
1: Pijnstiller van Suzanne en Freek.

0: bij zo'n plaatje ga je natuurlijk altijd afvragen of dat ook een beetje autobiografisch is. Maar...
1: ja, dat is het ook volgens mij.
0: Oké. Okay.
1: Want zij hebben eigenlijk het afgelopen anderhalf jaar gebruikt om nou, alles wat er gebeurd is, om dat ook in hun muziek terug te laten komen. En op 13 november komt hun nieuwe album uit en dat heet ook Pijnstiller. Dus
0: Nou misschien
1: ben benieuwd.
0: De beste medicijnmuziek, maar... het was de nieuwe van Suzanne en Fred.

0: Hou het maar even op Sven Sillier en ja. Somebody New.
1: En een beetje van eigen bodem, want hij is geboren in Zuid-Afrika en op zijn 14e verhuisd naar Almelo.
0: Komt in Almelo.
1: Almelo. En zijn grote inspiratiebronnen waren de Beatles en Harry Styles.
0: Dat meen je niet.
1: Ja. En hij is via TikTok doorgebroken en hij heeft een optreden gedaan in Paradiso met Benson Boone.
0: Leuk nummer in ieder geval.
1: Ja, wel,
0: singer-songwriter erbij dan in Nederland. En we noemen hem nog één keer Sven Sillier met Somebody New.
1: En dan gaan we een beetje naar de Spice Girls van deze tijd.

0: Ja, en Helding geeft het goed toe dat deze dame heet, of het groepje heet, Cat's Eye.
1: Ja, ken jij ze?
0: Nee, ik ken ze niet, nee.
1: Nee, het is ja, wel leuk, nou. Ik ken ze ook niet, maar het is schijnbaar een soort van, ja, nieuwe Spice Girls. Maar uit een reality wedstrijd hebben ze dan zo'n groep gevormd.
0: Okay.
1: En ze komen uit Cuba, India, China, Korea, Zwitserland, Filipijnen.
0: En de thuisbasis is? Weet je niet,
1: ja,
0: Engeland?
1: Nee, weet ik niet.
0: Oké, okay. Nou, leuk nummer. Animal heet het. Cat's Eye.
1: En even iets heel anders.
0: Ja, verbaasd dat deze ook in jouw lijstje staat.
1: Nou, maar dat is meer omdat het lang geleden is. En dat doet me wel denken aan vroeger.
0: Cher.

0: We hebben het over de dame Cher. En Just Like Jesse James.
1: Ja, en die DVD, die hebben wij toen wel veel gedraaid.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, en Cher die heeft niet alleen Sony gehad destijds. Maar ze heeft ook heel veel plastische chirurgen blij gemaakt in Amerika, volgens mij.
1: Ja, dat denk ik.
0: Just Like Jesse James. Maar ja, ze zit er nog steeds, tenminste van... Als je dan ooit ziet hoe die plastische chirurgie eruit ziet bij een paar belangrijke of populaire Amerikanen, dan is het bij haar dan redelijk goed gelukt.
1: Ja, het is nog wel, oké, toch?
0: Ja, inderdaad. Hey, de volgende is een Nederlands nummer.
1: Ja, dat is een nieuw liedje van Raccoon.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik wel mooi.
0: Ja, ik heb het al geluisterd. Weet jij misschien waar dat poppetje vandaan komt? Wel? Want het staat op elke single die Raccoon uitbrengt, staat dat poppetje op. Heb je er ooit alles afgevraagd?
1: Ja, ik heb het wel gezien, maar ik heb het. Ik weet eigenlijk niet wat het
0: betekent.
1: Nee.
0: Nou, het is een nieuw logootje geworden, denk ik.
1: We
0: gaan hem in ieder geval draaien. En de nieuwe heet Dicht bij het vuur.

0: op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Ja, een van jouw favoriete zangeressen, deze Beth Hart.
1: Ja, die staat heel hoog op mijn lijstje.
0: Like en, you and everyone.
1: Ik had geprobeerd om kaartjes te krijgen voor in december komt ze naar de AFAS.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik kwam er niet doorheen. Maar misschien, ik hou even ticketswap en zo in de gaten.
0: Oké, okay, ja. We hebben het een keer eerder geprobeerd, dat was gelukt, maar...
1: Ja, ja, toen kon dus, ik niet.
0: Nee, dat kon je niet, nee.
1: Ja, daar baal ik nog steeds heel erg van.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Hey, vanmiddag, zondagmiddag, 11 oktober, twee stemmen. Het verjaardag van Marleen.
1: Ja. En vieren we met Fleetwood Mac, inderdaad. En Big Love.

0: Ja, typische plaat van Lindsey Buckingham, die toen de tijd in Fleetwood Mac zat.
1: Mm-hmm.
0: En volgens mij, maar ik weet niet zeker, is hij toch weer een beetje bezig met Fleetwood Mac, want hij is er toen uitgezet uit de band.
1: Ja, ze hebben toch laatst weer samen iets
0: ja, volgens
1: opgenomen.
0: Mij hebben ze weer met Stevie Nicks en het is altijd een boeltje. Sinds het album Rumors hebben ze ruzie en dan komen ze weer bij elkaar. Dan gaat er weer eentje af en zijn er natuurlijk inmiddels ook een paar gestorven.
1: Mm-hmm.
0: Helaas, maar ja, dit was Big Love.
1: Ja,
0: en
1: dan,
0: ja.
1: De koffer van deze week.
0: Ja, dat is er eentje van Philip Lynott.
1: Origineel, inderdaad.
0: Origineel, ja.
1: Maar gecoverd door The Corrs.
0: En we hebben het over Old Town.

0: Ja, vind ik altijd het mooie van deze plaat, de trompet. Ik weet niet precies hoe dat die heet, maar het lijkt wel een sopraan trompetje. Maar klinkt altijd lekker. De Coors met een oud nummer van Philip Lynott en Old Town.
1: Ja, dat concert in Duitsland was toch ook nog wel...
0: Ja, ik zit hem al een beetje... Oh, wat, oh jij wilde van... Wat was het? Frankfurt, geloof ik, hè? Jongen, dat was ook een belevenis.
1: Ja, dat vergeten we niet meer.
0: Het was een regenbuitje van hier tot Tokio en was keihard. Ik weet niet wie het achter de knoppen zat toen de tijd van de Coors, maar dat was echt heel hard.
1: Ja, er zaten toen heel veel mensen buiten op de gang.
0: Ja, zo hard was het. Ja, ja, niet te doen.
1: Ja. Ja, dan gaan we verder met iets heel onbekends, denk ik, voor de meesten. Dit is Arid.
0: En Words.

0: ja, wat zal ik hem wel zeggen? Ik moet er toch even aan wennen, aan Arid.
1: Moet je gewoon vaker horen.
0: Oké, okay. Ja, dat zal het remedie zijn dan, hè? Dus dat gaan we dan nog een keer doen.
1: Uit België komen ze.
0: Oké, okay. Nou, dat was niet te horen. Ja, even een relax nummertje van deze Shanna Sparrow.
1: En Material Lover.

0: Lekker. Shanna Sparrow.
1: Ja,
0: ik was... Ze had iets na te praten, geloof ik.
1: Ja, waren ze vergeten eraf te knippen bij de opname, denk ik.
0: Maar dat was uit de film, hè?
1: The Devil Wears Prada, ja.
0: Nou, dus ja.
1: Ja. Dan gaan we verder met Holly Humberstone.
0: Maar ja, met die dunne muren, hè?
1: Yep. I heard you

0: Weet je wat ik eigenlijk gemist heb?
1: Uh-oh.
0: Ja, gebak. Iemand die jarig is, ja, meestal gebak bij me. Ja. Dat is er niet van aan.
1: Heb je gisteravond al op?
0: Ja. Het is vandaag de dag.
1: Oh ja. Nou, dat maak ik nog goed dan.
0: Oké, the walls are way too thin. Leuk als je in zo'n hotel verblijft waar de muren te dun zijn. Nee. Er is deze plaats voor gemaakt volgens mij. Weet je ook weer? Holly Humberstone.
1: Moet je die de volgende keer gewoon heel hard opzetten?
0: Ja. Misschien zingen ze mee, ja.
1: Dank jullie wel voor het luisteren allemaal, want dit was het alweer. We gaan zometeen nog afsluiten met Shut Up and Dance.
0: Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Ja.
1: Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. En volgende week dan zijn we er weer met tweestemmig tussen 4 en 5 op Flow Radio.
0: Nou, nog een hele fijne verjaardag vandaag in ieder geval, Marleen.
1: Dat gaat wel lukken.
0: Alle luisteraars bedankt voor het luisteren weer naar tweestemmig.
1: En tot volgende week.
0: Tot volgende week. Shut up and dance.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Pauls Platenkast.

Nou, het is maar goed, mensen, dat we geen beeld-tv hebben gehad. Want, jongen, ik heb bijna heel de reclameblok en het nieuws zitten niezen. Dus de vochtigheidsgraad in de studio is menig decibelletjes en luchtbelletjes verhoogd. Ja, en ze waren weer eens terug van weg geweest, hè. The Midnight Man van Flesh and the Pan. Wat een heerlijke plaat op deze zondagmiddag om mee te beginnen. Paul's platenkast. Een hele goede middag. Dus u mocht het misschien horen. Ik ben een beetje verkouden. De R zit in de maand, dus dat kan, hè. De hoessiroop wordt weer uit de kast gehaald. En hopelijk gaat het allemaal een beetje meevallen. En blijven we een beetje verstoten van de griep. Hoewel, je weet het nooit, hè. De R zit in de maand, dus je weet nooit wat er allemaal staat te gebeuren. Want het griepvirus wordt pas volgens mij in november geïnjecteerd. Dus daar moeten we nog even op wachten. Ja, en dit blijft ook zo'n geweldig nummer van Michael McDonald. Van de film Running Scared is dit Sweet Freedom.

Ja, de onmiskenbare stem van Michael McDonald. En dit kwam allemaal uit de film Running Scared, Sweet Freedom. En straks komt er nog een zangeres in dit rijtje voort... die ook samen met Michael McDonald een hit heeft gehad. Maar die komt straks over enkele singeltjes... want we hebben eerst nog een hele andere leuke te gaan. En dat is deze. Ik vind de intro altijd heel geweldig. Een plaatje van Little Steven. En we gaan even luisteren naar zijn fruitmix. I was born lucky, they always say. Sam Bitterfruit. I work

Ja, want die Little Steven is ooit zijn teksten kwijt. Dat bespeur je dan op het laatst van deze single Bitter Fruit. Maar dat blijft ook een gezellige plaat. En ik dacht even dat we nog iets langer moesten wachten. Maar hij staat als volgende gepland. Ik had het over de zangeres die samen met Michael McDonald On My Own naar boven in de hitlijsten zong. Maar die heeft ook deze gemaakt. Patti LaBelle.

Ja, wat een zangeres was het, hè? Patti LaBelle. En ja, uiteraard was zij ook de lead vocals, nam zij waar voor de groep LaBelle. En daar ken je misschien de hit Voulez, vous coucher avec moi ce soir. Dat was de eerste die LaBelle toen had. En later ging de dame op de solo tour. En dit was er eentje van, Release. En zoals ik zei, de andere die werd samen naar de top gezongen, On My Own, met Michael McDonald. Zo, wat een applaus. Op deze zondagmiddag even tijd voor een live muziekje. Ja, en deze plaat heeft heel lang weken nummer 1 gestaan. Dan hebben we het over Peter Frampton. Show me the way.

Ja, die Peter Frampton, hij begon ooit in de groep The Hurt. En later werd dat nog The Easy Beat. En ja, toen begon hij op de solo tour verder te gaan. En niet zonder succes, vooral met dit nummer Show Me The Way. En die plaat die draaien we zeer zeker speciaal ook voor Adi, want die vindt dit geweldig. Show Me The Way, en van deze plaat gaan we even terug. En dan moet je wel even de volgende erin zetten, want dan vergeet ik het dan even te doen. Maar we gaan even terug naar 2026. Dat wou ik even zeggen, want er is een nieuw groepje wat ik ontdekt heb. En dat heet The Strike. En die hebben toch al enkel albums op hun naam staan. Maar in Nederland zijn ze niet bekend. Dus vandaar dat ik hem vandaag draai in het eerste uur van Paul's Platenkast. Het is de groep The Strike. En ze hebben een nieuwe single en die heet Backslide.

Ja, je zou zeggen dat hij gemaakt is in de jaren 80, maar het is toch echt een nieuwe single voor deze groep, The Strike. Ik kende ze niet, dus vandaar dat we hem vandaag draaien hier op deze zondag 11 oktober, de verjaardag van Marleen. En ja, als we dan toch inderdaad een plaatje gaan draaien uit de jaren 80, dan valt deze uiteraard helemaal goed op zijn plek. Kiki D en Elton John.

aan deze platenkast gingen we even terug naar 1976. En hij haalde net niet de eerste plek, deze Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki D. Maar hij bleef hangen op nummer 2. En het verhaal gaat dat deze plaat eigenlijk voor 90% werd ingezongen door Elton John. En toen was Kiki D toch wel een beetje teleurgesteld dat ze over was komen vliegen om deze plaat samen met Elton John in de studio in te zingen. En toen hebben ze de partijen een beetje door elkaar gehusteld en beter verdeeld. Ja, hij is een beetje vooraan, hè, die Elton, hè? Hij laat de kaas niet van zijn brood afweten. Dit is Eddie Money. And Take Me Home Tonight.

0: mooi plaatje van Eddie Money, Take Me Home Tonight. En dat was Dame Spector die op de achtergrond hoorde. En de vrouw van Phil Spector. En ze hebben vroeger, hoe heet ze, bij de Ronettes was zij de zangeres. En ik moet nu even heel snel schakelen, want ik wou u even een stukje laten horen van een plaat die u ongetwijfeld kent uit de jaren 60. Dit is een nummertje van The Honeybus. En het heette I Can't Let Maggie Go.
1: She makes me laugh.
0: Ja, we gaan hem helaas niet helemaal, niet helemaal draaien. Ik moet het even omkeren. Maar deze plaat die werd geschreven door Pete Dello. En die Pete Dello die hield het niet zo heel lang vol bij The Honeybus. Want in 1969 kwam hij terug met dit plaatje en dat vond ik toen helemaal geweldig. De hoogste plekken noteerde hij op nummer 14. En nu was het niet meer de Honeybus, maar de groep Lace. Terug in de tijd met deze I'm a Gambler.

verdorie, best wel €100 voor over hebben om te weten van deze plaat. Absoluut deze afgelopen maand niet gedraaid is op Flow Radio of op bekende radiostations. Want je hoort hem nog maar zelden voorbij komen. Zoals ik zei, Piet Dello, dat is de naam. Hij is ons ontvallen, maar in ieder geval, hij zat in de groep The Honeybus en later in Lace, waar deze eendagsvlieg voorbij kwam, en dat was I'm a Gambler. En van 1969 gaan we even door een paar jaartjes verder naar 1971... toen op nummer 2 een hele grote hit van een dame in de hitlijst kwam, die een beetje verdacht viel op Tammy Wynette leek, maar het was Lynn Anderson. En iedereen die kent hem toch, deze Rose Garden.

Ja, wie heeft er geen foxtrotje op gedanst, hè? Op deze Lynn Anderson. Rose Garden, en het was nou niet direct een dame als je als jonge gast... waar je dan toch echt warm verliep, maar met de volgende was dat ook een beetje anders. En de naam zei het al, Kim Wilde. Ja, ze zag er ook wel een beetje wild uit, moet ik zeggen. Dit is een oudje, Kim Wilde en You Came...

It's so easy to fall in love. En dat was Linda Ronstedt. En ja, de begeleidingsgroep van Linda Ronstedt, dat was jaren geleden, dat moet ik wel even bijzeggen. Het waren de Eagles, hè, want na Linda Ronstedt begonnen ze als begeleidingsband, begonnen ze in ieder geval als de groep The Eagles. Ja, nog een lekker oudje voordat we daar met Nederlandse producties beginnen in het volgende uur. Uit Duitsland, de Les Humphries Singers.

Ja, de 80's zijn leuk, maar de 70's zijn ook leuk. En zeker deze plaat die daar vandaan komt. De Les Humphrey Singers. Ooit maakte hij ook het, de herkenningstune van de tv-serie Dirk. Deze Les Humphreys, hij kwam uit Duitsland en had allerlei zangers en zangeressen verzameld bij elkaar. En dat waren de Les Humphrey Singers. En deze kwam uit 1971. We Are Going Down Jordan. Oh, dit is ook nog steeds een leuke. Live Garrett. And I Was Made For Dancing.

Ja, volgens mij was het een beetje een eendagsvliegje, deze Live Garrett. I Was Made For Dancing, dat was tenminste zijn grootste hit, laten we het zo zeggen. Dat was de een na laatste plaat die we gaan draaien in dit eerste uur van Paul's Platenkast. Zo dadelijk na reclame en nieuws komen we terug met het nederpopuurtje zoals u van ons gewend bent op zondag. Ja, en 7 november, ik weet niet of u het al genoteerd had staan in de agenda, maar dat is wel even belangrijk om even toch aan te tekenen. Dan betekent het dat de af en toeters gaan hun top 44 presenteren. En ik hoop dat ze nog 4 weken de tijd hebben om dit deuntje in ieder geval aan het repertoire toe te voegen. Dat is er eentje van Herb Albert. Nou, dan lukt het nog wel, Joep, om hier een leuk arrangementje bij te schrijven. Op dit nummer van Herb Albert en zijn Tujana Brass en Bullish. Nou, wat mij betreft tot over pakweg een minuut of 6. Dan zijn we terug met het Nederpopuur.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 6 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu als platenkast een uurtje Nederpop.

0: Hallo mensen, dit is Bas Waterkast.
1: Ja, tonight. Ja, zover is het nog niet, mensen. Maar heel hartelijk welkom in dit tweede uur van Paul's Platenkast. Op de zondagmiddag Flow Radio 96.0 FM. En daar zijn we weer, hè. Want oh, wat is het toch gezellig als je zelf gewoon platen uit mag zoeken en dat je die in ieder geval in de ether kunt gooien. En ja, we hebben toch een paar plaatjes weer te pakken weten te krijgen uit het Nederpop gebeuren. Waar ik toch best wel trots op ben dat ik ze heb kunnen vinden überhaupt. Want dat valt soms niet mee. En zeker niet de platen die eigenlijk een beetje in de tipraden zijn blijven hangen. Of in ieder geval niet doorgestoten zijn naar de hitlijsten. Nou, de plaat waar we mee begonnen, Tower, dat was wel een hit. See You Tonight. En die See You Tonight die kwam wel voor in de top 40. Maar daarna de rand is het eigenlijk wel een beetje rustig gebleven rond deze formatie Tower. Ja, we hebben een paar juweeltjes te pakken op deze zondagmiddag. En voor de mensen die Nederpop een warm hart toedragen, is dit wel een feestje van een uur. Wat je alleen maar op Flow Radio kunt horen. En wij gaan beginnen met deze, ken je die nog? Oh, dat vond ik geweldig, hè? Mona Lisa. Mona Lisa.

Ja, die valt zeker in de categorie kermisplaat. Deze Kraaienveld en Mona Lisa. Ja, en als je het mij vraagt, dan heeft Long Tall Ernie en de Shakers heel goed naar geluisterd naar deze plaat. Want daarna kwam Long Tall Ernie met een aantal zelfde plaatjes. Ja, dat leek er verdomd veel op, hoor. Even aandacht voor de drie ladies, Linda, Roos en Jessica. En zij zingen nog steeds over ja, alles of niets.

Ja, dit kwam volgens mij na ademnood. Ja, en na ademnood dan heb je ja, alles of niets. Linda, Roos en Jessica. Ja, we zijn het best gewend om eens een keer een lekker bruggetje te maken. Maar dit is wel een hele makkelijke, de volgende.

Ja, dan denk je, nou, dat is een tijd geleden. Nou, het is een plaat uit 1971. En dat was Oscar Harris en zijn Twinkle Stars. En die kwamen toen in 1971 op de tweede plek met deze plaat Soldier's Prayer. En de geoefende luisteraar die wel eens een nederpophitje voorbij hoort komen, die denkt van, ja, maar Paul, dat is toch niet de originele? Nee, dat klopt. Het is een tweede versie die Oscar Harris toen opgenomen heeft. Want hij had toen de tijd gebroken, had hij met zijn begeleidingsband, de Twinkle Stars. En toen kwam er een best-of album uit. En dan mocht die plaat, de originele, mocht daar niet voor gebruikt worden. Dus heeft Oscar Harris zijn oude hits weer helemaal in een nieuw jasje gestoken. Nou, zit er dit al heel dichtbij. Maar ja, het ontbreken van de Twinkle Stars, dat was zomaar niet uit de lucht komen vallen. Want die mannen die zaten in één keer plotsklap zonder werk. Dus toen zijn ze een nieuwe band begonnen en die heet Thunderstorm. En laten we die nou toch ook in huis hebben in Paul's platenkast. Hey, you get ready. Eigenlijk dus de Twinkle Stars, maar dan in een nieuw jasje. En toen heette ze Thunderstorm. Ja, klinkt best een beetje funky lekker.

Ja, laat ze maar lekker twinkelen, die Twinkle Stars. Want dit klinkt vele malen beter, lijkt mij in ieder geval. Thunderstorm, dat was een nieuwe hit. En 10 jaar later was dit een klein hitje in de top 40. Met deze Hey You Get Ready. En van 1981 vliegen wij even door naar 2026. Want er komen ook nieuwe platen uit. En dit vond ik wel leuk. De titel van de band heet... de naam van de band is Warbul. En dan geschreven met B-U-H-L op het eind. En het nummer heet Niet Meer Denken, Veel Meer Doen. Ja, daar mogen best aardig wat mensen een voorbeeld aan nemen misschien. In Den Haag misschien, een beetje politieke besluitjes. Dat kan wel iets sneller, hè? Warbul met een nieuwe plaat. Vandaag in Pauls platenkast.

helemaal niks mis mee met deze plaat. Ik vind hem best aardig geslaagd, deze warboel. En niet meer denken, veel meer doen.

Ja, dat is daar in Volendam heel goed begrepen. Want je luistert naar Canyon met Als ik maar bij jou ben. En die kwamen uit Volendam, komen ze nog trouwens. En die Canyon, die had een hit van Toto Cotugno uit Italië. L'Italiano hadden ze vertaald naar deze Als ik maar bij jou ben. Ja, en de volgende die we op de draaitafel hebben liggen, dat is er eentje die je ook niet vaak meer hoort op de radio. Ik heb het over Daniel Sauleka en hij heeft een paar hits gehad in Nederland. Waaronder deze, Daniel Sauleka. Vandaag een Pauls platenkast met Wake Up.

Ja, en als je dan de geschiedenis even op naslaat, want je moet niet denken dat we alles uit ons hoofd weten. Veel wel, maar ook veel niet. En dat betekent dat deze plaat daterend uit 1981, Daniel Sauleka met zijn Wake Up. Ja, die kwam nog op nummer 12 terecht. Dus dat is best wel niet onverdienstelijk van dit nummer, Wake Up. Als we tijd hebben in een van de komende edities, gaan we nog eens een keer iets meer van hem draaien. Want dat is heel lang geleden dat hij op de radio is geweest. Dance Around the World, die ken je nog wel van Richard L. Maar hij had er nog eentje, dat was deze, Temptation.

Ja, die was weer vergeten. Ja, zeg het maar eerlijk. Die heb je niet zo in je geheugen zitten meer. Deze plaat van Richanel. Temptation, dat was de titel. Vandaag in Paul's platenkast blikken we terug op de jaren 80. En zijn opvolger toen van Dance Around the World. Ja, en ik heb u, ik dacht vorige week of die week voor alles opmerkzaam gemaakt dat er een leuke documentaire op tv wordt herhaald over de 90s en over de 80s en noem maar op. En in die 90s, daar kwam, hoe heet ze ook weer, onze Nance voorbij die in 24/7 zat. En 24/7, dat is voor haar niet zo fortuinlijk afgelopen, want het grote geld is helaas achterwege gebleven. Maar ze heeft wel samengewerkt als met de eerste 24/7, daar zat Nance ook in, samen met Captain Hollywood. Maar die had het na één plaat al gezien en die ging toen verder met een eigen carrière. Maar het is, dit is de allereerste hit voor 24/7. Captain Hollywood en Nance met I Can't Stand It.

En als je nou weet dat deze plaat gewoon achter in de garage gemaakt is in Eindhoven. Dat was de componist Ruud van Rijen, die een beetje, ja, best wel leuk met zijn synthesizertje overweg kon. En een paar effectjes erin. En Nens kende hij, want die woonde in de buurt. En Hollywood, hoe heet hij ook weer? Dan ben ik even zijn naam, Captain Hollywood, ja, zo heet hij. Die heeft hij gewoon uit Duitsland opgepikt. En ja, dat was een nieuw duo en dat heette 24/7. En later kwamen er nog meer hits, maar dit was hun eerste I Can't Stand It. Ja, en u had het al gehoord, hè? We hebben een beetje... gaan we nou wel naar het Songfestival of gaan we niet naar het Songfestival? Nou, we gaan het allemaal zien. We weten in ieder geval dat we deze plaat al eens ooit voorbij hebben horen komen op het Songfestival. De eerste keer. Was toen

Ja, de eerste keer was het toen de tijd voor deze Maxine en Franklin. En de eerste keer, en als we het dan toch over het Songfestival hebben. Ik weet nog goed dat in 1974 was het, geloof ik. Mouse en McNeil, die deden mee met Ik zie een ster. En in het Engels was dat I see a star. En daar hebben ze ook volgens mij in het Engels gezongen destijds. En toen kwam er een plaatje uit van Ik zie een ster. En daar stond op de achterkant een nummer wat ik eigenlijk zelf altijd best veel gedraaid heb. En sommige mensen in mijn omgeving die hebben dat toen ook meer gedraaid. En zijn het steeds leuker gaan vinden. Dus ik denk, ja, dan kan het toch geen kwaad om een keer een Pauls platenkast te zetten. En hier komt in, ja, Mouse en McNeil. En de B-kant van Ik zie een ster, dan heet het Liefste. MUZIEK

Ja, niet te geloven, hè? Nederlands fabrikaat dit, hè? Maarten Peters en zijn bende. Met White Horses in the Snow. Nou, zover is het nog niet, maar... Ja, langzamerhand door het wel weer tijd om de winterbandjes uit de kast te halen natuurlijk, hè? Ja, we hebben nog één plaatje te gaan voordat we deze zondag een einde aan maken aan Pauls Platenkast. En vooral aan dit tweede uurtje Nederlandse producties. En na Maarten Peters hebben we nog een plaat van Lucy Stymel. En Lucy Stymel was een vrouw die best wel, naast dat ze zelf zangeres was, schreef ze veel voor anderen. Zoals ook voor de groep Tambourine. Maar dat was nog maar een enkele voorbeeldje. Want ze had veel meer artiesten waar ze voor schreef. En ze heeft toen de tijd dus een leuke plaat gemaakt. Tenminste, dat vond ik. En dat was deze Lucy Stymel met I Love Yous. En tot volgende week. En dan zijn we er weer terug voor een uurtje of twee uurtjes Pauls Platenkast. Maar als het om Nederlandse producties gaat, dan het laatste uur. Een prachtplaat nog steeds van deze Lucy. I Love Yous. Tot volgende week, mensen.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

have we got

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
3: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Go With The Flow op Flow Radio.
0: Ja, ik zet mijn bedje nog heel even een klein beetje zachter. En dan kunnen wij gewoon lekker van start gaan met een lekkere uitzending weer.
1: Ja, en wat voor een uitzending weer, hè?
0: Ja, we hebben wel een heel bijzonder, tenminste, ik vond het een bijzonder mooi, maar ook wel pittig thema.
1: Toneel.
0: Het thema toneel. Ja, daar is echt qua muziek. Ja, je kunt zeggen, dan pak ik daar de overlap, theater, musical.
1: Ja, daar hebben we gewoon naar gekeken.
0: Het is het totaalplaatje. Ja. Maar het, ja, we denken, we willen eigenlijk toneel ook wel uitlichten.
1: Ja, maar ik vind het wel, wij hebben allebei, houden wij heel erg van het toneel. Maar wij vinden het ook allebei wel heel erg leuk als er muziek bij een toneelstuk zit. Dus dan kom je al wel een beetje richting de musicals.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar de muziek die voor onze neus staat, wij hebben er zin in. We hopen jullie ook, dus ga lekker zitten.
0: Ik ga lekker liggen.
1: En geniet.

En dan is het tijd voor de dichtgedachte van deze week. Op het toneel des levens kan een decorwisseling de actie bevorderen. Op het toneel des levens kan een decorwisseling de actie bevorderen.

De avonturen van Cornelis Clemens. Cornelis Clemens kreeg deze week weer een vraag en ging natuurlijk weer op zoek naar het antwoord. En de vraag luidde: Cornelis, wat is de betekenis van toneel? Cornelis pakte zoals gewoonlijk weer zijn tablet erbij en dacht: eerst maar weer eens kijken wat internet aan informatie over toneel geeft. En zo staat er geschreven: toneel betekent in de Nederlandse taal een toneelpodium in een theater of een dramatische kunstvorm waarbij acteurs een handeling opvoeren voor een publiek. Het toneelspel is het opvoeren van een verhaal door acteurs voor een publiek of het handelen alsof je iemand anders bent. Vaak is toneel dramatisch en draait bijna altijd om een conflict of botsing tussen personages met tegenstrijdige belangen die zorgen voor spanning. Zo dacht Cornelis hardop, dat is ook wel verklaarbaar omschreven. Maar hoe ziet Cornelis toneel zelf? Cornelis gaat er weer eens voor zitten en denkt er weer eens over na. Tja, toneel. Hij is in zijn leven naar veel films geweest. En een musical of 10 zal hij ook zeker wel gezien hebben. Maar toneelstukken kan hij op 3 vingers tellen, denkt hij zo. Maar waarom dan? Hij heeft er niet echt een antwoord op. Maar misschien gewoon niet de interesse of de juiste mensen om hem heen gehad, waardoor hij misschien meer toneelstukken zou hebben gezien. Ook het vaak dramatische thema of misschien wel conflictachtige spel is niet meteen van zijn aard. Desalniettemin is het knap van de spelers om in het spel of de rol in te leven. En daar dan ook het publiek in mee te trekken of te pakken. Maar goed, zeg nooit nooit, denkt Cornelis dan. Dan de moraal van deze week volgens Cornelis Clemens. Het leven is als modern toneel. Als je de helft begrijpt, is het veel.

heb een ultimatum voor je opgesteld. Als je me niet verliezen wilt, volg het dan op. Ik wil over de opvoeding van mijn kinderen beslissen. En van nu af aan bepaal ik zelf wat ik doe en laat. Hier, lees wat ik geschreven heb en kies. Voor je moeder of voor mij. En laat me nu alleen.

0: Ja, Bjorn, en dan is het alweer tijd voor de wekelijkse hartekreet.
1: Nou, ik ben benieuwd met het thema toneel.
0: Het leven is één groot toneelstuk.
1: Het leven is één groot toneelstuk. Ik denk dat ik daar wel gewoon ja op moet zeggen.
0: Oh ja?
1: Ja, dat denk ik. Want Cornelis, die zei natuurlijk dat het altijd wel een interactie is. Een beetje dramatisch en conflictachtig.
0: Mm-hmm.
1: Ik probeer natuurlijk elke dag gewoon met een blij gezicht op te staan, om het zo maar te zeggen. En we hebben het daar natuurlijk al meer in ons programma over gehad, al door de jaren heen. Het is vaak plezierig. Maar ik kom natuurlijk ook wel eens gewoon onprettige dingen tegen. En drama stukken. Het is alleen maar net hoe je daar zelf mee omgaat. Maar ik vind het op zich wel mooi. Mooi gezegd dat je zegt van het leven is één groot toneelstuk. Ja, ik denk wel dat we het zo moeten zien. Je moet je ups en downs moet je gewoon pakken en accepteren. En ermee omzien te gaan.
0: Ja.
1: En daar maar zelf een soort van interactie aan te hangen. Maar het is natuurlijk niet altijd makkelijk. Zeker als je afhankelijk bent van andere mensen.
0: Ja, maar dan nog, hè, het is natuurlijk ook een beetje aangedikt, hè. Het leven is één groot toneelstuk. Maar dat is wel zo. En zelfs als je afhankelijk bent van anderen, dan vervult die ander wel weer een rol voor jou. Namelijk die van verzorgende. Dus je weet, ja, zo had ik het namelijk gezien. Dat gaandeweg het leven speel je net zoals op toneel. Elke keer, misschien in andere fases, maar of elk moment, een rol als het gaat voor. Je start als de rol van kind. En dan word je volwassen. En dan speel je de rol van jong volwassene. De rol van misschien wel vader of moeder, opa of oma. In je werk heb je ook een rol. Dus in dat opzicht. En we hebben ook wel gewoon, ook als je niet uitkijkt, vaker een masker op.
1: Ja.
0: In contact met anderen. Dan dat we echt onszelf laten zien.
1: Ja, daar kunnen we misschien ook nog een keer een thema aanhangen met een of een podcast misschien wel.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel iets ander verhaal, maar hangt daar wel zeker aan. Zo kun je natuurlijk ook zien als je gewoon puur de rol op jezelf pakt, ja.
0: Ja, maar ook de mensen om je heen.
1: Nou ja, dat wou ik zeggen. Je komt de hele dag mensen tegen. Van collega's tot families, tot relaties of mensen die je juist helemaal niet kent. Die je leert kennen en er of vervolgens heel goed mee door een deur kan gaan. Ja. Of misschien dat je denkt, nou, die hoef ik echt nooit meer te zien. Maar dat gaat niet lukken.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus ja.
0: Ja, nou, en wij hebben het er ook wel eens over. Kijk, wij hoeven bij elkaar, waar wij ook elkaar treffen, wij hebben geen masker op. Omdat ik gewoon, jij mag jij zijn bij mij en ik mag gewoon helemaal mezelf zijn bij jou.
1: Ja, 100%.
0: Maar hoe vaak kom je dan ook niet in situaties terecht dat je wel eens het gevoel hebt dat je denkt, nou, dat is gewoon niet echt. Dat kan niet dat iemand zo in het echt is.
1: Vaak genoeg.
0: Ja, vaak genoeg, hè?
1: Ja, vaak genoeg.
0: Dus zodoende dat ik op de hartekreet het leven is één groot toneelstuk kwam. Maar weet je, wij vragen het gewoon regelmatig aan onze luisteraars. Van, hoe kijken jullie hier tegenaan? Vinden jullie het leven één groot toneelstuk? We zijn heel erg benieuwd, dus je mag het ons altijd mailen naar flow@flowradio.nl. Want ja, jullie input is voor ons net zo belangrijk om een programma te maken dan onze eigen input.
1: Daar doen we het voor.

De magische wereld van Petronella. Elke zondagavond als Petronella naar bed gaat, luistert ze naar de radio, sluit haar ogen en laat zich meenemen door de klanken van de muziek. En ze belandt in een prachtige magische wereld, waarin ze zich even helemaal kan ontspannen. Magisch kabbelt, magisch sprankelt en speelt met de tijd van zijn. Vandaag luistert ze naar het thema toneel. En ze wordt in haar dromen wakker op de bühne van haar eigen toneelstuk De Magische Wereld van Petronella. Waarin ze door alle bijzondere werelden reist die ze tot nu toe in haar dromen altijd bezocht heeft. Het is eigenlijk best wel grappig, want zij zelf heeft de hoofdrol. En ze hoeft er niet eens zo heel erg haar best voor te doen. En iedereen die meewerkt aan het toneelstuk weet wat hij of zij moet doen. Voor de coulissen, in de coulissen, op het toneel. En ook bij het geluid en van de techniek. Ook haar zussen. Die gaan op reis naar een nieuwe wereld waar ze nog nooit zijn geweest. Met z'n vieren gaan ze op het toneel op bezoek in het magische labyrint van het maïsveld aan de rand van het dorp. En wie weet wat ze daar allemaal mee gaan maken. De gordijnen gaan open en het stuk begint. De zon zakt op het toneel en schijnt. En al kletsend lopen ze over het toneel een labyrint in, niet wetende wat hun te wachten staat. Als ze verder en verder het labyrint inlopen, horen ze van alles om zich heen gebeuren. Ze houden elkaar goed vast, want het begint steeds harder te waaien en het lijkt helemaal niet zo sprookjesachtig als dat ze hadden gedacht. Het publiek kijkt ademloos, want ineens worden ze ingehaald door iemand verkleed als een reusachtige eekhoorn in een clownspak en hij roept: rennen! En voordat ze het weten, rennen ze zonder na te denken achter de eekhoorn aan, over het toneel, dieper het labyrint in. Terwijl ze achtervolgd worden door rare geluiden en waar kleuren van de regenboog voorbij gaan flitsen. In het midden van het labyrint aangekomen, stopt de eekhoorn Pardoes, botsen ze het met z'n allen tegen elkaar en hijgend zegt de eekhoorn: piep, piep, piep. De wekker gaat en Petronella schrikt wakker zonder te weten hoe het avontuur afloopt. Tja, als jij wil weten hoe het afloopt, dan moet je wachten tot het toneelstuk bij je in de buurt is en je een kaartje kunt kopen. Petronella, haar motto is leef, geniet en droom. Leef, ook al doet het pijn. Geniet van alles en iedereen om je heen, al is het nog zo klein. En droom. Droom van alles wat je nog te wachten staat. Dromen kunnen werkelijkheid worden, zolang jij erin blijft geloven. Wat is jouw favoriete toneelstuk

Ja, lieve luisteraars, dan komen we aan het einde van het eerste uur toneel. Maar zoals jullie weten, we gaan er even tussenuit voor reclame en voor journaal en komen terug met een tweede uur non-stop. Voor degenen die zo meteen naar bed gaan, zeggen we wel trusten. En ga je met ons mee naar het tweede uur?

0: uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten bij het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bollenvoorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij Go With The Flow op Flow Radio.
1: Ja, we mogen nog een uurtje met het thema toneel.
0: Ja, lekker een uurtje muziek vullen rondom dit thema. Echt. Ja, ja, jullie kunnen natuurlijk nog niet zien welke nummers er aankomen. Maar wij wel. En als ik het zo zie, dan zit er wel heel veel moois tussen weer, hè?
1: 100%. En daar gaan we gewoon lekker aan beginnen.
0: Dus blijf lekker zitten.
1: Blijf lekker liggen.
0: En geniet.

0: Ja, Bjorn, is het ook deze week weer het einde van Go With The Flow?
1: Het zit er weer op voor een week.
0: Ja, hè, voor een hele week. Over een week zijn wij weer terug. 9 uur.
1: Ja, nieuw, ik wou zeggen nieuw thema, zelfde mensen.
0: Zelfde tijden. Maar we hopen dat jullie genoten hebben van de keuze die we voor jullie gemaakt hebben deze week. Voor het thema toneel. Volgende week weer een ander thema. We gaan er tussenuit voor een hele week. Maar niet zonder tegen jullie te zeggen, wel trusten voor zometeen. Morgen gezond weer op. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon. En dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: quiet as a mouse, as big as a house.
1: Eén uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire